0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Q Maximum.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.

0: Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
1: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
0: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, oh. Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij... kunt. Da. Imo.
8: Da Simo!
9: Q Maximum Hits.
10: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: De Mist Je Dutchess van Connections.
9: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
10: Tjuh, dat heb ik gemist.
11: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
12: Q.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste

0: aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
2: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is er altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, vierde keer wereldkampioen worden, vier keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk. De opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het dan lukt zoals vandaag is, dat is zeer mooi.
1: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksaz was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
3: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
1: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn, met sport dus, want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist. Daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog. Daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: Drums. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMG en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Humo!
6: Humo!
4: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
4: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
4: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
5: Humo!
4: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
8: Q. Maximum Hits.
9: Q Music.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
5: Ach.
4: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in de Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
13: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
5: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welk moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
4: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
6: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
4: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
7: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uitgaan, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld. Ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
4: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
8: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder echt af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
4: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.

Zondag wil hij ook nog voor de tweede keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Q.
4: Maximum.
3: Maximum hits.

0: Baby.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is hij dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
16: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: Een goedemorgen.
1: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
2: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om die aan te pakken.
1: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt. Dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere btw of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
3: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uitgaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
1: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9/11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
4: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.
1: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft dat zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist. Daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog. Daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes om te updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Q. Maximum hit.

0: waar zit je dan? Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: De Missed You Dutchess van Connections.
2: Allee, de US of A.
3: Ja.
2: De moeite zeker.
3: Ach, dat is echt crazy.
2: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
3: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
3: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
2: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
3: Nee, gemist.
2: Oeh, zeg je zeker dat je niet van land zit gemist?
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Q Maximum Hits.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Q. Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Premier De Wever komt op dit moment samen met zijn vijf vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Vandaag legt De Wever zijn startnota op tafel. Dat vertelt politiek journalist Karel Latré.
5: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen. Want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
4: Het zou dan bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. In Lebbeke in Oost-Vlaanderen zijn vannacht vier mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat is bevestigd aan onze redactie. Volgens buurtbewoners werden er meerdere schoten gelost met een luchtdrukwapen. Er loopt een onderzoek. En pech voor onze jonge landgenoot Sef van Kerkhoven op het WK wielrennen in Canada. Hij moet passen voor de tijdrit en de wegrit bij de junioren. Van Kerkhoven werd gisteren aangereden.

training en liep daarbij een blessure op aan zijn borst. Hij was een van onze kandidaten op een medaille. Vanavond rijdt zijn broer Mathies de tijdrit bij de belofte. Ook hij is een medaillekandidaat. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden. Woensdag eerst nog opklaringen, maar daarna gaat het regenen, maxima tot 23 graden.

0: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldieprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor 229 euro. Ga dus snel even bollen.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, nee.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Thies bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Humo!
8: Humo!
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa. Up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
11: Q Maximum Hits. Q Music. Of having

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
1: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
0: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
5: Simon!
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: Goedemorgen. De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. We betalen dan maximaal 2,5 euro voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij, dus mogelijk volgt de diesel. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
1: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
0: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de pro van
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vanavond de currieke?
13: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
17: Q Maximum Hits.
18: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, OMG en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

0: Maximum hits.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20%

0: Hij overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
1: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
0: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden. Music.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze reflectiejobs of sponsoren mama en papa.
13: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
12: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
13: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
12: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
13: Humo!
12: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
14: Dit is Q
15: Maximum.
14: Maximum Hits.
16: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, senior of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
1: Max, alsjeblieft, het is wel broek teruggaan.
0: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
5: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: You maximum hit.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMG en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Een testrit met de nieuwe Audi Q4

0: Dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
0: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
0: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
1: Ja,
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Q Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
12: Een goedemiddag. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkeijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
13: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombie, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkeijn een aantal bevoegdheden verliezen.
12: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornissen van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter, die het boek in primeur kon lezen.
14: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
12: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.

0: mijn eigen zaak starten.
1: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. Q Maximum Hits.

0: 15 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Profel.
0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100%. Met de pro van
1: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In Oostende verliest schepen Charlotte Verkeijn bijna al haar bevoegdheden. Dat is beslist tijdens het schepencollege vanmiddag. Vorige week kwamen de problemen aan het licht. Het stadsbestuur was in lopende zaken gegaan door klachten over haar toxische communicatie. Je hoort journalist Karel Latree.
6: Ze kan wel aanblijven. Ze wordt achtste schepen, houdt enkel nog bevoegdheid, economie en lokale middenstand over. Al de rest gaat naar partijgenoten en haven. Haar bevoegdheid gaat naar John Crombie.
5: Verkeijn moet ook een begeleidingstraject volgen. Maxim Donk volgt daar nu op als eerste schepen. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Het parquet bevestigt dat. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse en het parquet onderzoekt de zaak. En in Brugge start het assiseproces rond Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn beide dochters doodde en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Van Averbeke bekende en verwees voor zijn motief naar de scheiding met zijn vrouw. Hij vreesde dat hij daarna zijn kinderen te weinig zou zien. Vanmiddag wordt de jury samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
3: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
3: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe ver door lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Dat is Imo!
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.

0: zit je dan? Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Oostende mag Charlotte Verkeijn van N-VA aanblijven als schepen, maar ze verliest wel haar belangrijkste bevoegdheden. Dat is beslist op het Schepencollege. Verkeijn lag onder vuur na klachten over haar manier van communiceren. Je hoort journalist Karel Latree.
3: De N-VA heeft geoordeeld dat Charlotte Verkeijn toch iemand is voor de toekomst. Ze is ook parlementslid en ze wilde haar niet helemaal opgeven. En Verkeijn heeft ook ingezien dat ze een aantal dingen anders moest doen en het signaal geven dat ze het ook meent. En dat signaal is dus haar belangrijkste bevoegdheden afgeven. Haven gaat naar John Crombé, sport en zo gaat naar haar collega's van N-VA.
2: Verkeijn houdt enkel nog economie en middenstand over. Ze moet ook een begeleidingstraject volgen. In Luik is het treinverkeer stilgelegd nadat een verdacht pakket is gevonden op een bus. Dat bevestigt de politie. Ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland ligt

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh, oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Humo!
13: Humo! Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
14: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
13: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
14: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
13: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: De Mischief Dutchess van Connections.
3: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
4: Doe me, gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Q Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden de

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Bessimo!
8: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussel Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Dit Q is Q Maximum Hits.

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, senior of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
1: Max, alsjeblieft, het is mijn broek teruggaan.
0: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
9: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
1: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
4: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef, een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
3: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latree.
5: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger. Hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
3: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden.

0: op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Q Maximum Hits.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: lig je dan? In bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Jij?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
6: Een goede avond. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraete brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
7: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
6: Luca Vierstraete is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
8: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger is hij. Ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
6: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse, de chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
9: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
6: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Q, maximum hits.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
0: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is er dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe ver door liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
13: Dat is Imo!
14: Imo!
15: Imo!
16: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
17: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
16: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
17: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
16: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
12: Humo!
16: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. En het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
3: We weten eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450 en we zijn nu al bijna aan 600.
2: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom een verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
4: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
2: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven.

na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nogthans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

Because my dreams are bursting out.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top professioneel, met de pro van...
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Q. Maximum hits.
15: Q music.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
0: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: van 8 uur.
1: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
2: We weten eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
1: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. In de zeestraat van Hormuz zijn vandaag twee tankers geraakt door projectielen. Dat meldt de Britse verantwoordelijke voor maritieme veiligheid. De straat van Hormuz is al maanden geblokkeerd door het conflict tussen de VS en Iran. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie wereldwijd. Op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
2: We hebben al een stukje gemerkt van vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant, maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen, weken.
1: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. En de volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

0: lunch van 10 uur.
1: Een goede avond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt. Om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
3: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren, te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank een scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Ten meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampt.
1: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
4: Ik weet, ik had van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd het beste slapen van de nacht, maar kijk, ja, nee, het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

0: Maximum hits.
1: Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
3: Op zich is het geen gewone nederzetting. Het heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was in iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
1: Wie wil is woensdagmiddag welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar vijfde seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomer.